0: Innovation World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land, op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon, later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon. Later wat meer wolken. In de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de 3 regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
3: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees, and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
2: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10:00 zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moet Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
3: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
4: I think it's morally binding, yeah.
1: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer, de dag begint met zon, later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm, tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Vooruit trekt zijn akkoord voor de Vlaamse begroting voorlopig in. In de begrotingsdocumenten van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz stond blijkbaar een fout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken was. Regeringspartij Vooruit heeft de minister tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen en de minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze beloven wel dat dat snel opgelost zal zijn. Deze namiddag moet de minister-president wel naar het Vlaams parlement om alle plannen van de Vlaamse regering voor het komende jaar voor te stellen. De bosbranden in Europa hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen deze zomer. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook effect op onze luchtkwaliteit hier in ons land. Die extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim Nauro van de Universiteit Hasselt.
3: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
2: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en ook beter te controleren. Al zijn het wel geen bindende afspraken, maar het is wel belangrijk, zegt Trump.
4: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
2: De president had ook eerder gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij AI-systemen dingen deden die niet gevraagd waren en waarbij ze ook in de computersystemen van andere bedrijven raakten. In het voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Yamal was de beste speler. Na een dikke minuut scoorde hij al en hij hielp ook bij het tweede doelpunt en maakte zelf dan weer de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al zeker 40 wedstrijden niet meer verloren. Het begint vandaag vrij zonnig, later wel wat meer wolken en met vanaf het westen ook kans op enkele buien. Hier en daar is er ook onweer mogelijk in de loop van de dag. Het wordt wel nog warm, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Nou ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 7:00. Goedemorgen.
13: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Daardoor zou er veel minder geld gaan naar welzijn. Zowel minister-president Matthias Diependalen als de minister van Begroting, Ben Weitz, allebei van N-VA, geven toe dat er een fout is en beloven die zo snel mogelijk recht te zetten. Vanmiddag moeten de begrotingsplannen voor volgend jaar voorgesteld worden in het Vlaams parlement. Maar er zijn intussen wel enkele begrotingsmaatregelen al duidelijk. Dienstenchecks die waren al duidelijk, dat wordt duurder. Zo'n cheque kost je binnenkort €12 in plaats van €10. De belasting die je betaalt als je een huis koopt, de registratierechten stijgt. En er wordt ook bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Ouders krijgen alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van €1.300. En de gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
14: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben, is dat gezinnen met studerende kinderen, die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is, in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding. En dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
13: De bosbranden in Europa deze zomer hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijn stof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook een effect op de luchtkwaliteit in ons land. Die extra ozon kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim van de Universiteit Hasselt.
15: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is er ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
13: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en beter te controleren. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers van andere bedrijven binnendrongen, zonder dat eigenlijk hen gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
16: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
13: Het begint vandaag nog vrij zonnig, later op de dag toch wel meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien, hier en daar ook onweer. Het wordt wel warm vandaag, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
10: De tijdloze staat op.
12: Joris Hessels.
17: Goedemorgen op deze laatste warme dag van september. De dag dat de begroting rond was, maar dan toch weer niet. We gaan het meemaken vandaag allemaal. Wat je vooral gaat meemaken is goede tijdloze muziek om deze week op een goede manier te halveren. Ik stel voor dat ik begin en ik wens jou een topstart van de dag met The Knack en My Sharona.

En een goeiemorgen namens namens The Neck en My Sharona. De tijdloze. Afgelopen maanden zijn er wel wat artiesten en muzikanten gestorven. En eentje die mij persoonlijk wel wat aangreep was de plotse dood deze zomer van Glen Hansard. Een Ierse singer-songwriter, frontman van The Frames en solo ook heel mooie dingen gemaakt. En in Ierland zorgde zijn dood voor een dag van nationale rouw. Om maar te zeggen dat het een hele straffe artiest was. En ik maak het graag even een beetje stiller met een nummer dat door Bono en Eddie Vedder gespeeld is op zijn begrafenis. Song of Good Hope, dit is Glen Hansard.

blijft toch opmerkelijk welke geluid dat zij voortgebracht hebben met z'n drieën. The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. De tijdloze. We vieren vandaag een debuut, dat van Lam, met het gelijknamige album dat ze 30 jaar geleden uitbrachten. Dus proficiat aan Lam, mochten ze nog muziek maken of mochten ze nog bestaan. Maar dat album, dat is helemaal in die trip-hop-sfeer die toen zo aanwezig was in de muziek. Heerlijk wegdromen als ik die muziek hoor. Maar dat is natuurlijk persoonlijk live heel straf. En ik geef je een nummer uit die plaat, geïnspireerd door de Poolse componist Gorecki. En dat klinkt zo. If I...

0: Ja, 30 jaar oud is de Gorecki van Lem. En luisteraar Wim die stuurt: ik heb Lem een paar keer live gezien, maar de meest legendarische passage was toch in 1999 in de Marquee op Werchter toen hun soundsysteem uitviel. Merci om dat even te melden. 30 jaar oud, maar niet kapot te krijgen. Ik heb een hele goede plaat klaarstaan, iets met stad opbouwen. Maar als je zoiets hebt van, ik wil toch heel graag op deze 30ste september een nummer horen waar ik echt wakker van word, laat het dan eens weten op de tijdloze op VRT Max.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Coachello!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
20: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
21: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
22: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: samen. We Built This City en Starship. Dan hebben wij onze workout toch ook weer gehad voor deze woensdag.
1: De tijdloze staat op.
0: Een zeer, zeer, zeer goede morgen, Kim.
2: Dag Joris, goedemorgen.
0: Hallo. Blij je te horen zo vroeg in de ochtend. Ben jij een vroege vogel?
2: Nee, eigenlijk totaal niet.
0: Ah nee, want zo klink je wel. Maar tegen wil en dank moet je dus opstaan. Want jij bent onderweg nu op dit moment?
2: Nog net niet. Ik sta eigenlijk op het punt om te vertrekken naar de trein naar Brussel.
0: Oké.
2: Dus naar mijn werk. Ja.
0: Oké, en wat doe je voor werk?
2: Ik ben HR-manager bij een financiële instelling.
0: HR-manager, dat is één van de belangrijkste functies in een bedrijf. Dat meen ik oprecht. Hoe meer mensen zich goed voelen, hoe beter. En jullie zorgen daarvoor. Hè? Jullie coördineren dat een beetje, hè?
2: Wij zorgen daarmee voor, ja.
0: Zeer goed. Doe je je werk graag tussen ons?
2: Ja, ik vind het een fijne job. Het is natuurlijk zijn uitdagingen, maar het is wel, ik vind het wel tof, ja.
0: En Kim, als ik jou gewoon op de vrouw af zou vragen, wat is de grootste uitdaging? Wat zou je dan antwoorden? De dag van vandaag, hè?
2: Ja, wel echt wel ook die well-being, hè, want er wordt zoveel van mensen gevraagd. Dat is gewoon eigenlijk de ziekte van de samenleving op dit moment. En mensen hebben moeten zoveel juggelen. Dus dat is echt wel een grote uitdaging. Dat is echt wel wat dat ons bezighoudt. Ja, ja. Absoluut.
0: En daar zorg jij mee voor dat goed gebeurt dan bij jullie op het bedrijf. Maar wat ook voor welzijn kan zorgen, is goede muziek. Jij bent fan van goede muziek, want jij stuurt mij een nummer door dat ik bijzonder mooi vind. Jij stuurt mij een nummer door van Elbow.
2: Ja, dat klopt. Starlings.
0: Ja, ja, maar niet zomaar Starlings. Jij vraagt een speciale versie aan. Vertel eens.
2: Dat klopt, ja. Dus ze hebben een live versie opgenomen in de Abbey Road Studios. Dus met de BBC Concert Orchestra. Ja. En ook een koor. En dat is gewoon geweldig. Dat klinkt echt fantastisch. Dus vandaar dat ik eigenlijk die versie had genomen.
0: Ja.
2: Op het album staat het ook niet, denk ik, met een orkest. Maar dit is echt, prachtig. Ja.
0: Het is heel mooi, ja. Het geeft ook echt dat live gevoel. Heb je ze ooit live gezien, Elbow?
2: Ik heb ze lang geleden live gezien. Ik heb ze ook vorig jaar live gezien op Werchter.
0: Ja?
2: En het is eigenlijk naar aanleiding van dat optreden dat ik dit nummer ben tegengekomen, ontdekt heb eigenlijk. Want ik bereid mij altijd, als ik probeer me toch altijd voor te bereiden als ik een groep of een artiest live ga zien. Ja? Om zo'n beetje de avond zelf zo wat te weten van wat ze gaan spelen.
0: Om een beetje in de sfeer te geraken.
2: Om al een beetje in het sfeer te geraken. En vroeger luisterde ik gewoon naar de albums. En tegenwoordig ga ik eigenlijk gewoon kijken. Ga ik een beetje spieken naar de setlist. En ik had gezien dat ze de voorbije keren eigenlijk Starlings, dat ze dat gebruikten als opener van hun optredens.
0: Ja?
2: Maar helaas hebben ze het vorig jaar op Werchter niet gespeeld. Dus ik was een beetje teleurgesteld.
0: Verdorie.
2: Ja.
0: Maar goed, ze komen zo vaak langs in ons land. Dus je gaat het ooit nog wel eens live zien. Maar in afwachting ga ik het jou geven. Gewoon op de radio. En ik wens jou een pracht van een woensdag en een goede werkdag.
2: Dankjewel.
0: Naar welk station moet je nu?
2: Naar het station van Liedekerke.
0: Liedekerke. Ja, dat is ergens tussen, zo net voor Denderleeuw, toch? Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, tussen Aalst en Denderleeuw. We gaan dat zo situeren.
2: Ja, voilà.
0: Ik wens jou een fantastische treinrit toe en een hele mooie werkdag. Dankjewel voor dit prachtige nummer. En tot ergens in den draai. Dikke merci, Kim.
2: Ja, dat is goed.
0: Joe.
2: Ja,
0: ciao, ciao.
1: De tijdloze.
3: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

0: Say No Go en De La Soul kreeg je op deze woensdag een zeer goede morgen. We hebben iets te vieren.
1: De tijdloze staat op.
0: Want we vieren vandaag de dag van de vertaler. En oké, je kan daar een beetje lacherig over doen. Een dag van de vertaler. Maar goed, een goede vertaler, of een goede vertaling liever, is waanzinnig belangrijk. Ik kan helemaal slecht gaan op een heel slechte vertaling, een matige vertaling van een boek of zo. Maar in de muziek wordt er ook af en toe aan vertaling gedaan. Want ken je deze nog? Ik heb het natuurlijk over Frank Sinatra en zijn My Way. Geweldige evergreen wel. Deze classic die werd door onze Frank Sinatra gecoverd. Raymond van het Groene Woud die maakte er zoals gewoonlijk van. En hoe dat klinkt? Wel zo.
2: Ik sta op

0: Speciaal voor deze dag van de vertaler Raymond zijn versie van My Way, maar vooral van Comme d'habitude van Claude François. Zoals gewoonlijk. En zoals gewoonlijk ga ik nu ook een boek weggeven. Niet zomaar een boek, maar een boek van Stijn van de Voorde. Wil je dat winnen? Wel, dan moet je gewoon blijven luisteren.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel...
5: De tijdloze live.
0: Van de Voorde. Wil je dat winnen? Wel, dan moet je gewoon blijven luisteren.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt...

0: De Tijdloze live.
1: De TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: De Tijdloze.
11: 1 uit de 100.
12: Hi, ik ben Wesley aan het poppen en mijn 1 uit de 100 is zonder twijfel de Temple of Love van de Sisters of Mercy. Dat is eigenlijk, ja, toen ik een jaar of 13 was, een van mijn favoriete nummers. Ik had toen zo nog een oude recorder en als het op de radio kwam, dan had ik zo'n cassetje erin steken waarbij ik het nummer dan zo volledig mogelijk terecht op te nemen. En alleen al de sound geeft mij al zo heel nostalgische gevoelens. Dus ja, Sisters of Mercy, Temple of Love.

0: Dank aan Leslie Ann Poppen voor deze Temple of Love en Sisters of Mercy. En de Temple of Love, genaamd de Tijdloze, heeft iets weg te geven.
1: De Tijdloze.
2: History.
0: Soms gebeurt er iets in de wereld dat zo ingrijpend is dat artiesten er een nummer aan wijden. Of heel erg door geïnspireerd geraken. En onze hippe geschiedenisleraar en muziekkenner Stijn van de Voorde heeft een boek geschreven dat 50 van die gebeurtenissen en nummers beschrijft onder de titel History. Wel heel bijzonder boek. De ontstaansgeschiedenis van What's the Frequency, Kenneth van R.E.M. bijvoorbeeld. Die krijg je zomaar cadeau. Heel erg de moeite. En je moet zelfs niet naar de winkel voor het boek. Je kan het gewoon hier winnen. Je moet gewoon het antwoord geven op de vraag die Stijn nu stelt.
3: En dit is die vraag van vandaag. Op 30 mei 1431 sterft een 19-jarige Jeanne d'Arc op een brandstapel in Rouen. Na haar martelaarschap groeit ze uit van boerendochter tot een symbool van nationale identiteit voor het heel uitgeputte Frankrijk. De vraag gaat als volgt. In welk nummer van de Smiths vergelijkt Morrissey het martelaarschap van Jeanne d'Arc met zijn eigen dramatische leven?
0: Voilà, dat is de vraag van Stijn. En alle antwoorden die mogen binnenkomen op het geëikte kanaal, de Tijdloze op 14 Max, daar moet je zijn voor het antwoord en je telefoonnummer. Nu mag je dat sturen. Je hebt ongeveer 3 minuten en 15 seconden de tijd, want dat is zo lang Man Eater van Nelly Furtado duurt. Veel succes!
2: De Tijdloze.
1: History.

0: Maneater en Nelly Furtado. We zoeken de titel van een nummer van de Smiths waarin Morrissey de vergelijking maakt tussen het martelaarschap van Jeanne d'Arc met zijn eigen leven. Dat was de vraag van Stijn. Nu ben ik heel benieuwd. De mens die nu zijn of haar telefoon opneemt, die gaat nu het antwoord geven. En hopelijk is dat juist en wint hij of zij een boek van Stijn van de Voorde genaamd History. Pick up the phone. Ja, dat wordt...
1: Hallo?
0: Een goeiemorgen met Joris van de Tijdloze. Met wie spreek ik?
1: Met David Meulen.
0: David. Goeiemorgen, David. Wat is het juiste antwoord op de vraag van Stijn van de Voorde?
1: Big Mouth Strikes Again.
0: Van?
1: Van de Smits.
0: Van de Smits, dat is een juist antwoord. Davy, jij wint zomaar eventjes een prachtig boek genaamd History, geschreven door onze Stijn van de Voorde. Je gaat er heel veel plezier aan beleven. En wat je ook nog krijgt is The Smiths en Big Mouth Strikes Again. Hey, proficiat, David.
1: Oké, super.
0: Yo, voilà, het kan snel gaan.
2: De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Now I know how Joan of Arc felt. Zo zingt Morrissey. Big Mouth Strikes Again en The Smiths. Morgen geef ik opnieuw een history weg. En straks komt Green Day nog langs.
1: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Horta, horta, voelta.
9: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er negen.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizen.

0: van tuin en dier. De tijdloze.
1: Het is 8:00. Goedemorgen.
2: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit steunt het akkoord dat gisteravond nog werd afgesproken voorlopig niet, omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Er is discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
3: Volgens Vooruit staat er in de begrotingstabel nu toch minder geld dan eerder was afgesproken. Volgens de socialisten gaat het om een bewuste strategie van de N-VA om nog extra te besparen op de budgetten van minister van Welzijn Caroline Genet. Maar bij de N-VA zeggen ze dat het om een berekeningsfout gaat die snel kan worden opgelost. Als dat zo is, dan zal Vooruit alsnog zijn akkoord geven en dan kan de septemberverklaring straks gewoon doorgaan. Vanaf 10:00 zit de regering opnieuw samen.
2: En er is ook al intussen wat meer duidelijk over welke begrotingsmaatregelen er genomen zullen worden. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot ze 23 zijn in plaats van 25. Ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1.300 euro. De gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
4: Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes, maar het is ook een maatschappelijk project en die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
2: De vroegere leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis te zitten. Hij verloor ook de Belgische nationaliteit. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. En omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar daar teruggestuurd worden. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. Belkacem heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Door de hit is er dit jaar voor ongeveer 1 miljoen euro aan schade op onze Vlaamse wegen. De schade zit vooral in de oude betonwegen uit de jaren 50 en 60 en die kunnen de hitte minder goed verdragen. CD&V-parlementslid Anne Christiaans vroeg de cijfers op en volgens haar blijven investeringen in die oude wegen echt nodig.
5: Het structureel onderhoud, daar moet men blijvend op inzetten. We zien aan ons wegennetwerk anders de resultaten en zeker aan ons Vlaams wegennetwerk met verouderde betonwegen. Ja, daar slaat die hitte gewoon sneller toe. Met telkens opnieuw budgetten die daar dan aan uitgegeven worden. Indien men consequent investeert in het onderhoud, dan is dat beter voor de verkeersveiligheid en ook beter voor de budget.
2: In Oekraïne is een kind gedood bij Russische aanvallen vlakbij Kiev. Dat gebeurde vannacht met raketten en drones. Er raakten ook zeker 4 mensen gewond. Kiev wordt de voorbije weken bijna constant aangevallen. Rusland gebruikt daarvoor nu ook een nieuw type drone dat sneller en hoger vliegt en dus ook moeilijker te stoppen is. Het begint vrij zonnig, later vandaag meer wolken met vanaf de westen de kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. Het wordt nog wel warm vandaag tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
0: De tijdloze staat op.
1: Joris Hessels.
6: Goedemorgen op deze woensdag. We nemen vandaag afscheid van een hele mooie maand. En we gaan dat doen in stijl met een veel te warme dag voor september, met een tijdloze kanon om weg te geven, maar ook met muziek van Amerikanen met een bevel dat ik straks zal opvolgen. Wake me up when September ends. Dit is Green Day. Welkom.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze staat op.

Wake me up when September ends. Ik ga dat zeker doen, Green Day. En over september gesproken. Oh, ik kijk zo uit naar die septemberverklaring van Matthias Diependalen. Gisteren was er een begrotingsakkoord, maar blijkbaar is er een fout gemaakt en moeten ze helemaal terug naar die tekentafel. Verdorie toch, het lijkt echt een scenario uit een fictiereeks. Het is uitkijken naar straks, want anders wordt die septemberverklaring toch eentje van oktober. Vrees ik. We zien het wel gebeuren. Dit zijn de Beatles.

0: aanstekelijk nummer van Genesis, Jesus He Knows Me. En als je zoiets hebt van, ik wil nog wel wat in de sfeer van Phil Collins duiken, wel, ik heb goed nieuws, want hij is dit jaar 75 geworden en er staat een mini-docu op VRT Max. Dus die kan die alleen maar warm aanbevelen. En van dit ga ik heel graag naar een gouden jaar.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: Ja, dat klopt. We zijn deze week op de tijdloze in Golden Year 1975 beland. En dat is het jaar dat Microsoft wordt opgericht door Bill Gates. Maar het is ook het jaar waarin het icoon Patti Smith haar album Horses presenteert. Een vrouw die punk combineert met straffe teksten die alle kanten opvliegen, maar die vooral recht uit het hart komen. Ze is een hele grote inspiratie voor de latere PJ Harvey en Courtney Love bijvoorbeeld, maar zover zijn we nog lang niet. We blijven eventjes in 1975 met deze Gloria van Patti Smith.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: wat een vrouw toch, hè, die Patti Smith. Dit was nog eens met het voortdenderende Gloria. En ik maak nu wat tijd voor de nieuwsbrief. En ik ben vooral benieuwd naar de aankondiging die Stijn van de Voorde voor mij in petto heeft.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
9: De tijdloze staat op.

0: Elvis Costello in heel goede doen met deze Oliver's Army. En we zijn aanbeland bij het moment dat Stijn van de Voorde mij elke week voor de bus smijt.
1: De tijdloze staat op.
0: We zijn aanbeland bij de nieuwsbrief van Stijn van de Voorde. Traditiegetrouw valt hier rond deze tijd in mijn mailbox. En het speciale is dat er altijd een bijzondere foto in staat van mezelf. Maar ik krijg ook van mijn goede vriend en collega Stijn een nummer cadeau dat ik mag spelen rond deze tijd. Maar ik krijg ook een aankondiging die hij schreef voor mij. En ik ga die nu eens open doen. Voilà. Ik open nu de nieuwsbrief. Oké, en we beginnen eraan. Ivan Brunetti, ja, ken je die nog? Ivan Brunetti die zei ooit: men kan makkelijker een machinegeweer het zwijgen opleggen dan een herinnering die als een luchtbel na jaren plots opnieuw naar het bewustzijn stijgt. Wel, het toeval wil dat er hier bij mij ook een luchtbel ontsnapt, maar daar merk je buiten deze studio gelukkig niets van. Dit is Nickelback en How You Remind Me. Never

0: leek mij toepasselijk zo op het einde van deze Indian Summer. Someone, Somewhere in Summertime van Simple Minds. En als je houdt van het werk van Simple Minds, dan kan ik alleen maar warm aanbevelen ons tijdloze tribute festival in Oostende in de Cortec Dome dit najaar. Helemaal aan het einde van het jaar organiseren we weer een line-up om van te smullen. En een daarvan, een van die bands die je daar kan zien, is Mind to Mode met de muziek van Simple Minds. En ja,
1: De tijdloze.
0: Het is tijd voor een nieuwe concertfilm in de zalen, want vanavond gaat er eentje in première in de bioscoop en die heet Unshatter over Linkin Park, de band die de afgelopen jaren helemaal terug is met nieuwe zangeres Emily Armstrong. En de film die volgt een beetje de wederopstanding van de band na de dood van een frontman en frontzanger, met heel veel interviews die ga je krijgen en heel veel live muziek. Zoals onder andere deze versie van In The End, live in Brazilië.

0: Linkin Park en hoe ze klonken daar in Sao Paulo. In the End hoorde je. En als je nog meer Linkin Park wil, dan moet je naar die docu Unshatter gaan, die vanaf vanavond in de zalen speelt. En nu wil ik graag een tijdloze kanonboek weggeven. En jij kan dat winnen. Wat moet je daarvoor doen? Je moet gewoon goud en je telefoonnummer sturen. Nu naar de tijdloze op 14 Max. Want we gaan zo meteen goud of fout spelen.
1: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

0: Een van mijn favorietjes uit het oeuvre van de Boss en zijn E Street Band, Bruce Springsteen en Thunder Road. Uit het album Born to Run, en dat komt dan weer uit 1975. En dat is dan weer ons Golden Year. En ken jij dat jaar goed, dan is het jouw moment.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?
0: Ja, dat is de vraag. Goud of fout? Ik ga zo meteen drie nummers laten horen. En één daarvan komt gewoon uit ons Golden Year 1975. Het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. En als je het goed hebt, dan win je gewoon een tijdloze kanon.
2: De tijdloze live.
1: Of fout?
0: Ja, dat is de vraag. Goud of fout? Ik ga zo meteen drie nummers laten horen. En één daarvan komt gewoon uit ons Golden Year 1975. Het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. En als je het goed hebt, dan win je gewoon een tijdloze kanonboek. En dat boek is misschien van jou, Steve Goed.

0: De Tijdloze live.
1: 89.
2: Oké, okay. Ja. Nee, dat is goed. En ben jij muzikaal opgevoed van thuis uit?
1: Ja, ik heb die muzieksmaak wel altijd van mijn vader meegekregen.
2: Oké.
1: En dat blijven luisteren.
2: Dus jij kan die muziek van Bruce Springsteen bijvoorbeeld wel heel erg smaken?
1: Zeker, Bas.
2: Ah, voilà, zeer goed. Dan, sorry.
1: Ook, via de Tijdloze ben ik naar Nick Cave kunnen gaan op Live is Live, dus...
2: Ah, oké. Okay.
1: Dat was fantastisch.
2: Dan waren we daar samen. Ja, dat was een fantastisch concert, hè. Ja, dat moeten we koesteren. En dat zullen we ook koesteren. Maar wat we ook moeten doen, is spelen. Ik ga zo meteen een montage laten horen van 3 nummers. En 1 van die 3 nummers komt uit ons Golden Year 1975. En is dus goud, de rest is fout. Ben je er klaar voor, beste Steve?
1: Ja.
2: Want dit zijn jouw 3 nummers. Let goed op.
0: De Tijdloze. Golden Years. Goud of fout?

0: Ja, tijdloze klassiekers waar jij mee opgegroeid bent, beste Steve. Je hoorde Stairway to Heaven van Led Zeppelin, Mamma Mia van ABBA en Message in a Bottle van The Police. Maar één van die drie komt uit 1975 en is goud. Maar welk nummer denk jij, Steve? Jij gaat voor de Zweedse formatie ABBA met Mamma Mia. Want je denkt dat Led Zeppelin zijn Stairway to Heaven iets vroeger uitgebracht heeft.
1: Ja, dat was
0: vroeger. En de Police die doet al helemaal niet meer mee.
1: Nee, daar ben ik zeker van als ik nu
0: zo'n beetje. Oké. Goed, jij klinkt zo zeker als Matthias Diependalen klinkt over de Vlaamse begroting. Dus ik ga gewoon afwachten of dat dan het juiste antwoord of het foute antwoord is. Is het goud of is het fout?
2: Goud!
0: Ja, het is goud. Lieve Steve, jij wint een tijdloze kanonboek.
1: Dank je wel.
0: Ah, ben je blij?
1: Zeer
0: goed. Dat gaat niet meer staan op je salontafel. Kijk er maar eens in wanneer het jou belieft. Het is echt een heel mooi geïllustreerd boek met alle artiesten die ertoe doen. Allemaal verzameld in één mooi boek. Speciaal voor jou. Wat ga je nog doen vandaag, Steve? Thuis
1: nog werken.
0: Oké. Okay. Wat is dat dan, dat werk?
1: Gewoon
0: voor
1: dienstwerk. Ik
0: wil de late post. Je een late post, dus jij begint pas laat vandaag. Oké.
1: Okay. Ja, van 2 tot 10.
0: Oké, okay, dan wens ik jou nog een fantastische ochtend, lieve Steve. En jij krijgt nog gratis en voor niks ABBA en Mamma Mia. Een heel fijne woensdag, hè. Tot ergens in dit najaar, hè. Merci om te luisteren en merci om te bellen.
2: Golden Years. 1975.

Ja, Mamma Mia van ABBA uit 1975, onze golden year deze week op de tijdloze. En Steve die wist dat gewoon en wint een tijdloze kanonboek, maar geen nood. Geen nood, ik geef er gewoon morgen nog weg. Dat is net zo vriendelijk. Ah, we gaan nog even door. En we gaan nog even door op de tonen van Faithless en Mohamed Ali. Een heel goede morgen. Heel fijn dat je luistert naar de tijdloze, trouwens.

0: Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Er staat nog heel veel tijdloze muziek klaar om losgelaten te worden. U2, Billy Idol, maar eerst onze Gorky. Veel plezier!
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee.
8: Want slapen doet je in je bed.
7: Het is bedtijd.
8: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
10: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 9:00. Goedemorgen.
13: Er was een aanslag in Antwerpen. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Daar was ook een kindje van 1 jaar bij. Na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en ook enkele buren die probeerden die brand nog zelf te blussen en ademden ook mogelijk veel rook in. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst Dovo. De afgelopen jaren zijn er in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat pas vaak jaren na de blootstelling en daarom zien we dus nu pas een daling in de cijfers, zegt het departement Zorg.
14: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
13: Elk jaar krijgen nog altijd 200 mensen te horen dat ze asbestkanker hebben. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit voorlopig nog in een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Belgium van Vlaams Belang, die het nieuws deelde, het niet kunnen dat hij in ons land asiel aanvraagt.
15: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko, maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen, dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
13: Ja, Belkacem werd in 2015 veroordeeld onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Er zijn al enkele begrotingsmaatregelen duidelijk die de Vlaamse regering wil nemen. Zo bespaart de regering wellicht ook op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. En dat komt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
16: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
13: Het begint vrij zonnig, later meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt ook nog wel warm tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, later op de dag opklaringen en nog 20 graden.
11: De tijdloze.
9: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen?
2: de tijdloze.
17: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: De tijdloze Golden Year.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
7: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Op,
6: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: De tijdloze.
1: Oh, Father, tell me.
2: De tijdloze live.
0: De tijdloze.
1: Oh, Father, tell me.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Harta, harta, voeta.
5: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: De tijdloze.
17: Het is 10:00. Goedemorgen.
18: Er was een aanslag in Antwerpen. In de wijk Luchtbal zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. De bewoners en enkele buren hebben door die explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
19: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Doorn. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
18: De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat zegt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet blijven in ons land. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Van Bellegem van Vlaams Belang dat hij naar de daar gestuurd zou moeten worden.
20: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen. Erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
18: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft hier ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. De Vlaamse regering komt over een uur opnieuw samen om te praten over de begroting. De minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daar nog op terug, door een fout in de begrotingsdocumenten, waardoor het departement Welzijn een pak minder geld zou krijgen dan afgesproken. Diependalen geeft de fout toe en gaat die ook recht zetten, zegt hij. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan onder andere longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met asbest. Dat zegt het departement Zorg.
2: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met dit type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
18: Er komen elk jaar nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. Het begint vrij zonnig vandaag. Later in de loop van de dag iets meer wolken vanaf de kust, met kans ook op enkele buien en hier en daar mogelijk ook onweer. Maar het wordt wel warm vandaag, nog altijd 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en dan 20 graden.
16: De tijdloze.
21: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
22: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdlozen. Golden Years.
1: 1975.
2: Hoe volg je in godsnaam de Dark Side of the Moon op? Pink Floyd vindt in ons Golden Year 1975 het antwoord met Wish You Were Here. Een plaat over vervreemding, de muziekindustrie en over hun voormalige bandmaat Syd Barrett. Have a Cigar haalt stevig uit naar de muziekbusiness, terwijl Wish You Were Here en Shine On You Crazy Diamond teruggrijpen naar Barrett. Geen makkelijke opvolger dus, maar opnieuw een plaat die uitgroeit tot een absolute klassieker.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel erop onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Hi, it's Dekken Branko from Phoenix and you're listening to
11: De Tijdloze.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodpack.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: De tijdloze.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Steeds meer jongeren doen mee aan de middenjury. Het aantal jongeren dat een diploma secundair onderwijs probeert te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury, is sinds 2019 bijna verdubbeld. De slaagcijfers die willen liggen veel lager, het laagste aantal zelfs sinds 2016. En voor het eerst is ook iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. In de wijk Luchtbal in de stad Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2 jaar, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. Bewoners en enkele buren hebben door de explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
6: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment, dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
5: De Vlaamse regering komt rond deze tijd opnieuw samen om te praten over de begroting. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam vooruit daarop terug. Door een fout in de begrotingsdocumenten was er discussie over de budgetten van het departement Welzijn. Dat zou een pak minder geld krijgen dan afgesproken. Diependalen geeft de fout toe en gaat die ook rechtzetten, zegt hij. En het grootste concert ooit van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel op 4 augustus is al uitverkocht. En daarom kondigen Koen en Chris Wouters meteen een tweede stadionshow aan op 6 augustus volgend jaar.
7: Het is echt gek. Gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, ja, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
5: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion als hoofdact op het podium staat. Het begint vandaag nog vrij zonnig. Later op de dag wel meer wolken met vanaf de kust kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt nog best wel warm vandaag, 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, maar daarna overal opklaringen en 20 graden.
3: De tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
8: Ik ben blij dat jij mijn

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Nu ook in je Maxizo winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: De beste wolf aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn de ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
8: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: De tijdloze. Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: De tijdloze.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Het aantal jongeren dat meedoet aan de middenjury stijgt. Steeds meer jongeren proberen een diploma secundair onderwijs te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury. En dat is sinds 2019 bijna verdubbeld, dat aantal. De slaagcijfers liggen wel veel lager, het laagste sinds 2016. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten is tussen 15 en 20 jaar oud. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectororganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar het gaat nog te traag, zegt Agoria.
5: De echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden, en daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden, willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
4: Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Bossuyt zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor gedacht werd aan een vliegtuigkaping. Maar er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media gaan beelden rond van een bebloede passagier. En ook het tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is al uitverkocht. Vanmorgen ging het al heel snel voor het eerste concert op 4 augustus. En intussen is dus ook het concert op 6 augustus uitverkocht. We zijn overdonderd door het succes, zegt Koen Wouters.
6: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk. En dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
4: Clouseau zou bekijken of er nog een derde show bij komt. Het is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er ook al een bui vallen. En het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden.
2: De tijdloze.
3: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
7: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1975. We blijven deze week stevig hangen in het Golden Year 1975 hier op de tijdloze. En voor de Eagles kan dat jaar eigenlijk niet stuk. Met Best of My Love hebben ze al een nummer 1 te pakken. En in augustus doen ze het gewoon nog eens met One of These Nights. Diezelfde week staat ook het gelijknamige album bovenaan de Amerikaanse charts. Eagles zijn vanaf dan niet meer gewoon een succesvolle band. Ze behoren definitief tot de Big Boys.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1975.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Minder en meer.
9: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Hello party people, or people of the party, I am André 3000. Better known as Benjamin André, one half of Outkast.
11: De tijdloze.
10: Thank you very much.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: De tijdloze.
9: Het is 1:00. Goedemiddag.
10: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering is het nu toch eens geraakt over de begroting. Gisteren was er al een politiek akkoord gevonden, maar iets later trok vooruit haar akkoord nog in, omdat er nog een fout in de begrotingstabel stond in het deel over welzijn. Vanmorgen zaten de ministers daarom opnieuw samen. Alles is nu uitgeklaard en nu heeft iedereen zijn akkoord gegeven. Discussie hoort er nu eenmaal bij, zegt Vlaams minister van Begroting Ben Weitz.
11: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde.
10: Over een uur stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen het akkoord voor in het Vlaams parlement. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt koepelorganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar volgens Agoria gaat het nog te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt Agoria.
12: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
10: Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, zegt dat ze er alles aan zal doen om de ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Boshuit zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden. Er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. En is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. De passagiers worden deze middag overgebracht naar Israël. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen en het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden nog.
8: De tijdloze.
9: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
13: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
7: De tijdloze Golden Years.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Mappa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Horta, horta, horta.
5: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
6: Aai,
5: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt? En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De tijdloze.
11: Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: De tijdloze.
15: Het is 2:00. Goedemiddag.
16: Na het begrotingsakkoord is er nu de septemberverklaring. Vlaams minister-president Matthias Diependaele geeft zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Daarin stelt hij de plannen van zijn regering voor het komende jaar voor. Eigenlijk moest Diependaele die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was. Dat akkoord is er intussen wel. Heidi van Rompuy is in het Vlaams parlement.
17: Het was maar op het nippertje, maar Matthias Diependaele staat hier dan toch voor het Vlaams parlement. Maandag moesten de begrotingsonderhandelingen worden stilgelegd omdat 2 mensen onwel waren geworden. Gisteravond was er dan toch een akkoord, tot zijn coalitiepartner Vooruit nog een fout opmerkte in de begrotingstabellen. Rond 12:00 vanmiddag raakte alles dan toch net op tijd uitgeklaard. En dus kan Diependaele hier nu aan de parlementsleden komen uitleggen waar de Vlaamse regering het komende jaar zal hervormen en besparen. Enkele zaken weten we al, zo zullen de registratierechten bij de aankoop van je huis verhogen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket of de kinderbijslag.
16: In Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt wel nog onderzocht. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen, dat vertelt Jens Fransen.
18: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duik. Duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen, omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
16: Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen. En warm, we halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden nog.
14: De tijdloze.
15: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze? En kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
19: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Sorteert jouw buurt super je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Minder en meer.
5: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1975.
2: 1975 is ons Golden Year deze week op de tijdloze. En voor Aerosmith is het ook het jaar van de grote doorbraak. Met Toys in the Attic dient de band uit Boston zich aan als het Amerikaanse antwoord op de Rolling Stones. Steven Tyler en Joe Perry worden een soort Jagger en Richards. Maar dan met nog iets minder gêne als het over seks gaat. Walk This Way wordt dé grote hit. En 11 jaar later krijgt datzelfde nummer nog een tweede leven met Run DMC. En slaat het plots een brug tussen hard rock en hip-hop. Maar dit is het origineel. Rechtstreeks uit het gouden jaar 1975.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: Het zijn Amazon Prime dealdagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valor inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hallo allemaal, ik ben Joost Vegers van Novastar.

0: Korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: De tijdloze.
6: Het is 3:00. Goedemiddag.
7: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en subsidies. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd hoe de Vlaamse regering het komende jaar wil besparen en waar ze in wil investeren. Heidi van Rompuy volgde zijn toespraak en vertelt wat de opvallendste maatregelen zijn.
8: Heel wat zaken wisten we al, zoals het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar. Maar er wordt ook uitgebreid bespaard op subsidies en op de overheid. Zo mag de Vlaamse overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen. Er zal ook 1 miljoen euro bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen dan voorzien. Maar er wordt niet overal bespaard. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen. En er wordt ook extra geïnvesteerd in de zorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
7: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro, volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, zegt dat de publieke omroep nog scherpere keuzes moet maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere omroepen. En VRT krijgt de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Tros Beijaard. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En in Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en er is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt nog onderzocht. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wisselvallig weer met buien en zo'n 20 graden dan.
5: De tijdloze.
6: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat

0: tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Knaldi! Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
9: Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975.
2: We zitten deze week helemaal in het Golden Year 1975 op de tijdloze. Een jaar waarin de toekomst soms al verrassend dichtbij klinkt. Luister maar naar Kraftwerk. Een nummer van 22 minuten over rijden op de Duitse snelweg klinkt niet meteen als een wereldhit. En toch, een ingekorte versie van Autobahn wordt een hit in Groot-Brittannië en Amerika. Internationale doorbraak voor een band die later gigantisch belangrijk zou blijken voor alles van new wave tot hip-hop en techno.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De tijdloze.
7: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: De tijdloze.
7: Het is 4:00. Goedemiddag.
8: De Vlaamse regering bespaart op subsidies en de overheid. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. In die toespraak heeft hij meer uitleg gegeven over de plannen van de regering. De Vlaamse regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaat doen.
9: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
8: Ook VRT moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen. Dat komt bovenop de 16 miljoen euro die VRT al moet besparen volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, stelt voor om geen exclusiviteitscontracten meer te geven aan schermgezichten en om samen te werken met andere zenders voor grote sportevenementen. VRT mag een deel van het platform VRT Max wel betalend maken. De vakbonden bij VRT zijn boos en denken na over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg, waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Tros Beijaard. Daarbij kwamen toen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En Natuurpunt krijgt opvallend meer meldingen over Aziatische stinkwansen. Die insecten komen oorspronkelijk uit China, maar duiken nu ook meer en meer bij ons op. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. Voor de mens zijn Aziatische stinkwansen ongevaarlijk, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden, zegt Natuurpunt.
10: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
8: Als je denkt een Aziatische stinkwans in huis te hebben, dan kan je het diertje identificeren met de app Obsidentify. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het wisselvallig met buien en zo'n 20 graden dan.
6: De tijdloze.
11: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
12: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dat moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48. Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Hier Pipa de Kat.
13: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
12: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
13: Je kunt ook vriend worden.
12: Van Maxizo.
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Dan krijg je de specialetjes.
13: Plezante tips, eerste klas advies.
12: En promoties natuurlijk. Goed
13: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
12: Ah ja.
13: Ah ja.
14: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 60.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
5: Pas opgestaan.
4: Al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
16: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
17: Go Yellow!
18: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
19: This is Alex Turner.
20: Hello, I'm Nick.
21: This is Matt Elders from Arctic Monkeys.
20: And you're listening to the best radio station in the entire world.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 5:00. Goedemiddag.
4: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en de overheid. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij de plannen van de regering voorgesteld. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget voor de lijn en op de overheid zelf. Maar dat is nodig, zegt minister-president Diependalen.
5: Een begroting mag niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
4: Op onderwijs gaat de Vlaamse regering niet besparen. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief vlakbij het stadspark vorig weekend. De voordeur van een appartementsgebouw raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en hij geeft toe dat hij betrokken is. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwant. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar het duikt ook meer en meer bij ons op. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar het prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die niet meer te verkopen zijn. In Italië heb je de diertjes al veel schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
6: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
4: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saudi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man met de Omaanse nationaliteit kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ondervraagd in Saudi-Arabië. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. Ze werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een vrouw van 19. Ze was toen zelf net 18 jaar. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft een rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen is het wisselvallig met buien en we halen dan nog 20 graden.
2: De tijdloze.
3: Stijn van de Voorde.
7: Ja, een heel goedemiddag. Ik hoor het misvormde peren, uitgestelde executies en een septemberverklaring die niet al te sympathiek klinkt. Ik heb deze ochtend gehoord bij Joris dat Wake Me Up When September Ends al gespeeld is. Maar er is nog dat ene nummer dat we ook nog op de valreep in september kunnen spelen. Prachtig nummer van Big Star. Het is een popnummer. Het komt uit de jaren 70. En als ik het hoor, word ik er vrolijk van. En jij hopelijk ook. Goedemiddag. Dit is Big Star en September Girls.
3: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen.

0: Het is een band die vooral belangrijk is geweest voor andere bands. R.E.M. bijvoorbeeld was altijd een heel grote Big Star fan. En ze noemde de band ook een belangrijk invloed. Big Star en September Girls.
1: De tijdloze.
0: In het Engelse Oswestry, dat is een stadje een beetje te zuiden van Liverpool, ik heb het ook moeten opzoeken, daar is een officiële blauwe herdenkingsplaket onthuld ter ere van Ian Hunter, de zanger van de rockband Motte Hoople. En het gedenkteken hangt aan zijn geboortehuis ergens aan York Street, daar woont hij. Nu, op zich is die band Motte Hoople bij ons heel interessant geweest dankzij het nummer All The Young Dudes, een nummer dat eigenlijk geschreven werd door David Bowie voor hen, maar hij heeft heel wat andere dingen gedaan, ook nog in de muziekwereld. En daarvoor wordt hij vooral in Engeland gerespecteerd. Ze doen dat daar ook in Engeland. Dan heb je daar gewoon een straat en dan hangt er een blauw plakkaatje aan een gevel waar iemand geboren is bijvoorbeeld. Het kan een chemicus zijn of iemand die ooit een astronaut is geweest, maar ook heel wat muzikanten hebben zo een blauw plakkaatje en dat wordt een beetje erkend als een monument dan. En zo heeft hij er dus ook eentje gekregen. Goede reden ook om nog eens Motte Hoople te spelen en die All The Young Dudes, vooral dan voor Ian Hunter, die bij deze ook cultureel erfgoed is.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

The Buggles en Video Killed the Radio Star. Veel plezier aan alle mensen die vanavond naar het Koninklijk Circus gaan in Brussel. Daar speelt Death Cab for Cutie. Het is een Amerikaanse rockband die vanuit Amerikaanse college radios is opgeklommen tot een van de meer belangrijke Amerikaanse rockbands. En ook bij ons in Europa doen ze het uiteraard helemaal niet slecht. Death Cab for Cutie dus vanavond in Brussel. Dit is Death Cab for Cutie en Crooked Teeth. If

0: Bad Cup for Cutie en Crooked Teeth. Het was vooral in de jaren nul dat ze populair werden dankzij de reeks DOC, waar de muziek heel vaak gespeeld werd vanavond. Dus in het Koninklijk Circus. Het Golden Year is nog altijd het jaar 1975. Je hoort dadelijk Evil Woman van ILO, maar ook een nummer uit een soundtrack van een heel bijzondere film die je als trouwe lezer van de tijdloze nieuwsbrief misschien al hebt opgepikt deze ochtend.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.

0: Electric Light Orchestra met Evil Woman. Altijd een heel interessante, ook experimentele rockband geweest. Die melodie altijd extreem belangrijk vond ook wel. Maar hier hoor je zelfs in 1975 dat er al wat invloeden van de latere disco in zouden komen. Je moet wel ver zoeken, maar als je weet wat ik bedoel, dan weet je wat ik bedoel.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: Ja, want 75, wat voor een jaar is dat eigenlijk? Het is ook niet toevallig het jaar waarin bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody ontstaat. Gewoon omdat de mannen van Queen het beu zijn om zo de typische liedjes te maken met een strofe-refrein, strofe-refrein. Men gaat op zoek naar andere manieren om rockmuziek of andere pop en rock, om die samen te brengen met andere genres. En dat ga je op alle mogelijke manieren zien. Een van de beste voorbeelden daarvan is ook de Rocky Horror Picture Show. Het is een toneelstuk dat al even bestond, zo'n jaar of twee, maar er wordt een film van gemaakt en die film die komt dus uit in het jaar 1975. Het is een ode aan de B-horrorfilm. Het is heel kitscherig, het is enorm cult ook, en als de film een première gaat, is er niet zo heel veel interesse voor de film. Maar dat verandert, omdat een heel grote gemeenschap van mensen die zich nergens thuis voelen, ook de LGBTQ-gemeenschap, die hebben zo het gevoel van, die film gaat ook een beetje over ons, over de outcasts, over mensen die het iets anders willen aanpakken. En daardoor gaat de film niet onmiddellijk het grote succes zijn bij de release, maar wel heel veel jaren blijven spelen. Vaak in underground cinema's waarbij mensen zich verkleden, bepaalde scènes ook tijdens de film naspelen, wat normaal heel vervelend kan zijn, maar niet als je voor de Rocky Horror Picture Show bent. En de muziek die erin zit is ook zeer interessant en zal binnenkort, volgend jaar dan, ook te horen zijn en te zien, want die Rocky Horror Picture Show die zal dus een hele tijd, misschien zelfs meer dan een jaar, gespeeld worden in de Sphere in Las Vegas, want daar wordt een remake gemaakt, of toch een stuk van de film wordt daar gespeeld en krijg je dan op 6D-formaat voor je neus voorgeschoteld. Los daar allemaal van kan ik vertellen dat de soundtrack ook de moeite is. En ik speel graag een heel opvallend nummer uit die soundtrack, waarbij je ook het gevoel hebt van, ha ja, nu snap ik ook waarom 1975 het jaar is van bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Dit is een nummer uit de Rocky Horror Picture Show en de titel is The Time Warp.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.
3: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
4: Not for very much longer.
3: I've got to

0: Morrissey en We Hate It When Our Friends Become Successful. Dadelijk mag ik een boek weggeven van history. Maar voor we het boek weggeven van history, is dit een history. En Wim de Vilder.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Nadat president Nixon op 30 april 1970 de invasie van Cambodja aankondigt, ontstaan felle protesten onder studenten op de campus van Kent State University. Tijdens een verboden demonstratie op 4 mei 1970 escaleert de situatie wanneer militairen van de Nationale Garde het vuur openen op ongewapende studenten. Daarbij vallen 4 doden en 9 gewonden. De tragedie leidt tot de tijdelijke sluiting van de universiteit en mondt uit in een jarenlange juridische strijd die in 1979 eindigt met een schikking en een spijtbetuiging zonder schuldbekentenis. Chrissy Hynde van de Pretenders maakt als studente de tragedie mee van op de eerste rij. Heel wat muzikanten uiten meteen hun ongenoegen met protestsongs. De Beach Boys brengen Student Demonstration Time uit en Neil Young reageert samen met Crosby, Stills en Nash met het kritische Ohio.
2: De tijdloze.
1: History.

0: Het was een fel protestnummer omdat de Amerikaanse garde daar iets te hard ingevlogen was en mensen had gedood om crazy redenen. En daarom moest de muzikant ook reageren. Ohio van Crosby, Stills, Nash en Young. En het was vooral Neil Young die het nummer schreef. Hoe kan je een boek winnen van History? Wel, het is heel eenvoudig. Ik ga een vraag stellen en stuur jouw antwoord via de tijdloze. Via VRT Max gaat dan. Daar kan je gewoon via de reageerknop het juiste antwoord doorsturen. En zet er ook jouw telefoonnummer bij, want anders kan ik je niet opsturen. En die vraag die gaat als volgt. We gaan nu even naar de Koude Oorlog. Dan zitten we ergens in de jaren 80. Vooral in de eerste helft van de jaren 80. Daar had je Frankie Goes to Hollywood. En die hebben toen een nummer uitgebracht in 1984. Waarbij ze de grootmachten die aan het vechten waren onderling helemaal plastisch hebben uitgebeeld door een gevecht en een videoclip. Het waren twee wereldleiders, Reagan en Tsjernenko, die letterlijk met elkaar op de vuist gingen in die videoclip. Wat is de titel van dat nummer van Frankie Goes to Hollywood? En ik zal het begin heel even laten horen.
1: The air attack warning sounds like this is the sound.
0: Welk nummer van Frankie Goes to Hollywood hoor je hier heel even? Stuur de titel door via de tijdloze, via VRT Max, via de reageerknop. En zet er ook jouw telefoonnummer bij. En dan kan het zijn dat ik je dadelijk even opbel en dat je zo een history-boek wint. Eerst dit.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Niet kapot te krijgen.

0: u toevallig de dag van de septemberverklaring en money afgeven? Wel, dat was in de jaren 50 ook al een deal en dat is nu blijkbaar niet anders. Dit was Barrett Strong en Money, That's What I Want.
1: De tijdloze history.
0: Ja, we moeten dan ook nog een antwoord weten op de vraag die ik net stelde. Dag Alexandra.
2: Hallo, dag Stijn.
0: Dag Alexandra. De vraag was, wat is de titel van dat nummer van Frankie Goes to Hollywood, waarin je ook in de videoclip kon zien dat twee wereldleiders met elkaar aan het vechten waren. En het was vooral een manier, dus ook om die Koude Oorlog, om die plastisch weer te geven en ook op muzikale wijze. Daar gaat History ook een beetje over. En jij hebt eerst een antwoord gegeven waarbij ik dacht, het is vreemd, maar het leek op een autocorrector en daarom heb je het daarna nog eens juist geschreven. Ja. Kan je de juiste titel geven van het nummer?
2: Dat was Two Tribes.
0: Zeker, Two Tribes. En niet Twitter Tribes, jouw eerste antwoord. Maar nogmaals, ik zag er onmiddellijk de autocorrector in. En daarom ga ik het helemaal juist rekenen. En we gaan een boek opsturen naar jou. Geniet er ook van. En ben je met je fan van Frankie Goes to Hollywood?
2: Ja.
0: Ja, je weet dat de zanger die gaat ook dus op de Night of the Proms optreden binnenkort, hè?
2: Ja, ik heb dat gezien.
0: Ik geef het maar mee, maar je doet ermee wat je wilt. Wat je zeker krijgt is het boek. En maak er ook nog een heel fijne avond van. Dag Alexandra, tot de volgende keer. Hè. Salut. Hè. Dag. Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.
1: De tijdloze
3: history.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?

Plots ontdekten de mensen dat men ook funky kon zijn in Schotland. Met deze van de Average White Band en Pick Up The Pieces. Het wordt nog een heel mooie week op de tijdloze. Niet alleen omdat het mooi weer is, of toch redelijk mooi weer. We gaan ook nog aandacht besteden aan een album dat opnieuw uitkomt vrijdag. Vrijdag is niet alleen de 75e verjaardag van Sting. Maar Rubber Soul komt ook opnieuw uit. Zeer interessant album. Al was het maar omdat het een album is waarbij alle Beatles proberen om de best mogelijke melodieën uit hun gitaren te schudden. En dat lukt ook, want als je even gaat kijken wat er allemaal op staat. Drive My Car, Norwegian Woods, Think For Yourself, Nowhere Man, Michelle. Het staat er allemaal op. Girl, ook zo'n schitterend nummer. En In My Life. We kunnen zoveel nog spelen en dat gaan we ook doen deze week. En dan kan je op alle mogelijke formaten vrijdag ook het album gaan halen als je zou willen. Dit is het nummertje 10 van het album. De B-kant met andere woorden. I'm Looking Through You uit Rubber Soul van de Beatles.

Het is een soort van levensadvies. Want als we stoppen met dromen, dan is het gedaan, zegt men ook wel eens. En ik denk dat dit nummer van Depeche Mode erover zou kunnen gaan. 100% zeker weet ik het niet. Maar als ik Dave Gahan vandaag nog zie, dan ga ik het zeker vragen. In afwachting daarvan wil ik graag nog aandacht besteden aan dit nummer. Want deze week is het dan weer 25 jaar geleden dat Outside the Simian Flock van Millionaire verscheen. Dat was dus in het jaar 2001. Meer specifiek ook in die laatste week van september. En daarop stonden veel goede nummers, maar vooral ook deze zullen we altijd blijven onthouden. Millionaire en Champagne.

0: ooit verkozen tot het nummer met de allerbeste videoclip ooit gemaakt. Het was eigenlijk gewoon een Franse kortfilm die ze opgeknipt hebben, maar wel op een zeer slimme en een goede manier. En daarom zullen we ook altijd aan die skater blijven denken bij deze Champagne. Geniet ook van de tijdloze na het nieuws van 6 uur.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Ha,
5: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: De tijdloze.
9: Het is 6 uur. Goedenavond.
10: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en lokale besturen. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn beleidsverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Dat is nodig, zegt minister-president Diependalen.
11: Omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven. Dit is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het moest. Tering naar de nering.
10: Er wordt niet bespaard op onderwijs en er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De stad Gent is erg boos over de besparingen op het Vlaams gemeentefonds, waardoor er minder geld naar lokale besturen zal gaan. Gent zou daardoor op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar minder krijgen. Gent probeert nu al 120 miljoen euro per jaar te besparen. Het wordt nu nog moeilijker, zegt schepen Christophe Peters.
12: Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
10: Netbeheerder Elia moet nu ook in Brugge voorbereidende werken voor de nieuwe hoogspanningslijn stilleggen. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. De Ventuluslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee aan land brengen. Maar er komt veel protest van mensen die onder de lijn wonen en vrezen voor hun gezondheid. Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ook ondervraagd in Saoedi-Arabië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht krijgen we temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden.
1: Dit is de tijdloze.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei!
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet? En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voelde. Voel je kat haar zalig zachte vacht.
2: Ai, poesje.
1: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
2: Een stoute kat.
1: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewit maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Go Yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: De tijdloze.
9: Het is 7:00. Goedenavond.
10: De Vlaamse regering bespaart niet op onderwijs. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn beleidsverklaring gegeven in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd waarop de Vlaamse regering wil besparen en waar ze in wil investeren. Ze gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Maar niet op onderwijs, zegt minister-president Diependalen.
11: Onderwijs is de groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
10: Er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in de zorg in te korten. Een van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering is om dienstenchecks duurder te maken. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer niet mogelijk zijn. Vanaf volgend jaar betaal je voor een dienstencheck 12 euro in plaats van 10 euro nu. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad aan checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari nog te veel oude checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Netbeheerder Elia moet nu ook in Brugge voorbereidende werken voor de nieuwe hoogspanningslijn stilleggen. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. De Ventiluslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee aan land brengen. Maar er komt veel protest van mensen die onder de lijn wonen en vrezen voor hun gezondheid. Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires. Maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En de Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen opgepakt die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. De 5 mannen zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig weer met buien en we halen dan 20 graden.

0: Hello, we are Angus and Cliff from AC/DC.
1: The Diagnosis.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, maar niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,
9: yellow. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
14: Nu ook in je Maxizo winkel.
15: Hallo!
14: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 90.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Waar kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze.
11: Zoals wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
4: Er wordt verder bespaard op het groeipakket. Dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
3: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
5: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
3: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Kaluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Broens, die zijn zieke collega Krevits verving.
6: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
7: Of is dat?
6: Dank u wel.
3: Surdiacour was de kabinetschef van de Kaluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprecht. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongeren 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
3: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu terug getroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn. Bovenop de besparingen van de studietoelagen.
2: Ja, het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
4: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
2: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht, zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA in maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK-voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaele de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaele in ons tv-journaal.
3: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
2: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
4: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
2: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degerix.
5: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
2: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
6: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
7: Er is een montée de la violence.
6: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
7: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
6: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
7: Je le redis, hein, ce qu'on appelle des violences urbaines.
6: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
2: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
3: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
4: Er is een montée de la violence.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
4: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
3: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
4: Je le redis, hein, ce qu'on appelle les violences urbaines.
3: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
2: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

Hasta luego.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. 2 piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid.

onzekerheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Pauze.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuist naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
2: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
3: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot de geel. Ik verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
4: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
1: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. In de Verenigde Staten heeft een rechter de weg vrijgemaakt voor de overname van Warner Bros. Door Paramount. Die overname werd gecontesteerd door een aantal Amerikaanse staten, omdat ze vreesden voor een te grote